0: Maar een fiets heeft hier vandaan. Zeker een vraag.
1: Thank you. Good work, okay.